0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam. Horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als een jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was ik, heb ik de eerste elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurs was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Nou, ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste naar Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Hij kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Benes Grond, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk, er was een golfbaan, de Lingewalse, 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede moment ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen draineren. En onder de greens hebben we schuimbeton.

0: vertellen?
1: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf. En ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
0: Ja.
1: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter. Dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
2: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
1: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
1: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
0: Ja.
1: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. We hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat was echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegen aanslaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan, ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden een hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ze hebben ze, ja, beter en je, kan je niet beschrijven.
3: Jeroen
1: was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeen protheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak.
1: Dus ja, je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
1: Nou, waren 6 mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
2: Dus, oh, kijk. Nou, dat is gewonnen. Dat is goed nieuws.
3: Nee, maar.
2: De opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK Disabletopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
1: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij van de eerste leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Nou, wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
1: 23,
3: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
1: Ja,
2: ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan het nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
1: Klopt.
2: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
1: Nou, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben.

0: met beperking de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, ik heb je gewoon een soort kippenveld. Als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
0: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie. Altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je, zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens, zeg maar, erop?
0: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon, het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat, zeg maar, ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
0: Normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Kijk, één jongen de laatste keer, die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal... Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè? Dat is heel goed. Hè?
1: Ja, ja.
0: Het is heel bijzonder. Dus mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
0: Nee, maar, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
2: Ja, ja, en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om dat ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
2: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
0: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, handicap sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETK, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Open met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending.
0: Zeker.
1: David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyadh, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen nu natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor $115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor $81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van $34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, nou moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify $75 miljoen. Dus dat is nogal een verschil. Er is een verschil van ongeveer bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten, dat Haaland weg zou gaan. PRS ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspektakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Atto Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, wil je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren werk, merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's, Victor, V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, we kunnen even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is een krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS-groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.

0: Ja, dus ik kan erover meepraten, ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
0: Nou ja, wel degelijk natuurlijk, hè. Gezondheid is natuurlijk een van zo niet de allerbelangrijkste dingen in het leven. Dus ja, we hebben mijn broers en ik, mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd ja, met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dus ja, dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie, ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, ja, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
0: Ja, het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar ja, je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Ja, weet je, dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Maar ja, daar deal je ook mee als gezin, hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou want het is nu voor de vierde keer dat het wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur, namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
0: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En ja, toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen, hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen, of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van: hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg, ook midden in de nacht bijvoorbeeld, tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
0: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen, de schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
0: Ja, dan
1: 22
0: kan die er ook
1: kilometer.
0: nog wel bij.
1: Precies.
0: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
0: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. En ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat

0: te veel eten. Daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zoutelanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat we het niet. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
0: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
0: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
0: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
0: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijker. Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je: oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
0: Zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dagen op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd. En ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat wij kunnen doen, is ja, dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. Ja, en uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Ja, en Olsperg, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal. 21% zegt de Olympische Spelen. 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nou ja, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik vind dat ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar ja, je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over. Maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Oh, nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken 0.0, die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbuiden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken. Helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja, ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En het is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk

0: NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook,
0: ja,
1: nog.
0: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk,
0: ja,
1: ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja, dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur.
0: Ja.
1: Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school of?
1: Qua studierichting.
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan

0: mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend, want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
0: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat.
0: Ja.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor
0: zeker.
1: Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen gaat.
0: ja, moet goed komen. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
5: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer en natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. We hebben mijn broers en ik, mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben we er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt
2: ja,
1: die 22
2: kilometer.
1: Ja,
2: dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat we het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: me.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schelhuis, speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan ja, wil je hem wel winnen.
2: Absoluut, natuurlijk. Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij gekomen.
2: 15, ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is powerchair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Dat ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En, maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik

0: gewoon één competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad, zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het toch hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
0: Ja, je ziet echt op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede driepunters die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
2: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
0: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar... Ja.
1: Dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
0: Ja, zeker.
3: Dat gebeurt wel natuurlijk.
0: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
2: De halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punter kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het... kan redden.
2: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
2: En hoe zit dat bij jullie in team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed te bezig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. En ja, nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
1: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
2: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar denk twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook in Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
2: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
2: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, je trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
2: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.

0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelje krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven en op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sporten thuis ook kan laten zien.
1: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnors, natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair of wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker.
1: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals pouwtje hockey of pouwtje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
2: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
0: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
2: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
0: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
1: Oh, dat is mooi.
2: Ja. Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En het volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
0: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
2: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: What the hell?
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die
2: ja,
1: verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je
2: Zeker.
1: Ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam. Horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als een jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was ik, heb ik de eerste elgestuur toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als headpro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurs was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste naar Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdag gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht. Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als klein is een familie in Schotland. Daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kuub grond binnenrijden. 300.000 kuub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is in inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie.

0: is ook fantastisch. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die drie gouden medailles. Was heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
1: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met twee protheses. Onderbeen protheses. Die sloeg in de baan al twee keer raak.
0: Dus ja, je kopt vijf ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste twee ballen raakt hij de ding. En dan met de andere drie heeft hij bijna vijf keer geraakt.
1: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
0: Nou, waren zes mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met één bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
1: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg. Dus kijk,
2: dat is goed nieuws. De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabletopen en dus het fonds. Waarom passen die drie doelen nou zo goed bij de Dutch?
0: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Omdat ik was eerder met PMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en op een Barrielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
0: 23,
1: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja, ik zit even, waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan het nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
0: Klopt.
2: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
0: Nou, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. Dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
2: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
0: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op het toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
2: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens erop?
0: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course. Dus de grond is hard. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
2: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
0: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die hebben iets meer tijd nodig. Die hebben meer tijd. Kijk, één jongen, laatste keer.

0: Die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar ja. zijn vingers waren allemaal... Hij had een hand drie vingers, andere twee vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had twee protheses ook nog. Dus die, en die jongen speelt handicap 2. Hè. Dat is heel goed. Hè.
1: Ja, ja.
0: Het is heel bijzonder. Dus we, mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
0: Nee, maar, het is, nee, maar en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Voor die, en sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur. Maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
1: Ja. Ja, en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen, want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
2: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie concollega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
1: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
2: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
0: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, handicapsport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
2: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Het PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyadh, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus dat is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog ja, met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil, dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechtervleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO de deal heeft bijgetekend zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team dat het zo goed doet dit jaar. Boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, ik kan even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is nog echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Dus ja, wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, dus ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Dus ja, we hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Maar daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf

0: het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
1: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we of in shifts of een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
0: Maar als je dan toch onderweg bent, dan lukt het 22
1: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
0: Precies.
1: Ja, precies.
0: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
1: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van... Jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat we het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
0: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
1: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
0: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
1: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging, wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
0: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zouterlanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
1: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan en dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen.

0: naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dus ja, dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want ja, waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is nou ja, toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen.
0: Ja.
1: Ja, de doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
0: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is ja, dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. Ja, en uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
10: Hockey.
11: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
12: Darts.
13: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld. En ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League, dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk, en 8% zegt de Super Bowl. Nou ja, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel doublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het alleroude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over. Maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst eens dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken 0.0, die overal zichtbaar is in de sport. En wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbuiden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja, ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van, nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team, dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is het natuurlijk Spaans-talig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou, daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd. En dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dat is ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam. Waar je

0: Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Ja. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd. Dat tikt aan.
1: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
1: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
0: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
1: Qua school?
0: Qua studierichting?
1: Ik ga richting communicatie. Dus
0: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
0: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En

0: Mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. En ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk
0: Zeker.
1: nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook
0: Ja.
1: weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt, klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar
0: Ja,
1: daar heb je ook
0: zeker.
1: kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Dus mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan
0: Ja, precies.
1: zonder dat je ouders te veel hoeven
0: Ja,
1: mee te betalen.
0: ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep, dus we gaan
0: Ja,
1: lekker
0: precies.
1: niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat
0: Ja.
1: betreft. Ook, nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon
0: Zeker.
1: lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent, gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van, waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren of willen volgen op Instagram.
1: Nou,
0: Dus ja.
1: dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate, wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat.
0: Ja.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om, nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu,
0: Zeker.
1: Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in
0: Ja,
1: de
0: hartstikke
1: studio.
0: bedankt.
1: En nou, heel erg veel succes natuurlijk met
0: Ja,
1: alles wat komen
0: dankjewel.
1: gaat.
0: Ja, mogen komen.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen. Of soms zelf een verhaal hebben. Zoals Maarten Cialinghi ook. Die zelf één nier heeft. Maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen, de schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dagen op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schelhuis, speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut, natuurlijk. Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
2: 15.000. Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is powerchair hockey, nog wheelchair hockey.
2: De officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook. Minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen. Ook op het WK.
3: Ja. Nou, misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Op is een hulpmiddel eerder op of versleten dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben. Om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld een 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk.

0: die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want hij heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
1: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
0: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar... Ja.
2: Anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik ook.
0: Ja, zeker.
3: Maar dat gebeurt wel natuurlijk.
0: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
1: En de halfpunten zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het... kan redden.
1: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
1: En hoe zit dat bij jullie in het team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
2: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
0: Ja. We hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. En ja, nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
2: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
1: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft... niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
1: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
1: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoel hockey, power jockey is een goede optie. Maar ook rolstoel voetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland.
1: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstokje krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Unique Sport thuis ook kan laten zien.
1: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het de voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Unix Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker. En,

0: Met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Unique Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
1: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals Powertje Hockey of Powertje Voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
2: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
1: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
2: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
1: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
0: Oh, dat is mooi.
2: Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
1: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
2: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
1: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. 1, 2...

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
2: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke sterren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Nou, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat was een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Made in Scotland, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in Scotland. Daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, laten we zeggen architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen draineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is in inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf. En ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter. Dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, hè, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat was echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegen.

0: euro. En hij heeft de eerste twee ballen raakt hij de ding. En dan met de andere drie heeft hij bijna 5 keer geraakt.
1: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
0: Nou, waren 6 mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
1: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg. Dus kijk, nou, dat gewonnen.
2: Dat is goed nieuws.
1: De
2: opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK de Zebeltopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
0: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Om ik was eerder met PMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Nick. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Nick en op een Barrielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
0: 23,
1: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan het nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Want ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
0: Klopt.
2: Dat is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
0: Voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
2: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
0: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
2: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
0: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Het is gewoon, het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard.
2: Ja.
0: Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
2: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
0: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè? Dat is heel goed. Hè?
2: Ja.
0: Het is heel bijzonder. Dus mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.

0: Mag ook niet.
1: Nee, maar, het is, nee, maar en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben, vriend. En sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
2: Ja. Ja, en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen, want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om dat ervoor te zorgen.
0: Ja, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
2: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
1: Nou, dat wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, gehandicapt sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETK, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Sipgolf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
0: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: keep watching.
1: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag,
1: Robert. PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyad, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify 75 miljoen dollar. Dus dat is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de 40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer coach natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florentino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileumaward voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Ato Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren werk, merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's, Victor, V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, we kunnen even niet leveren. We hebben geen V's meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Nou, maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben we er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het gewoon van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken
2: ja,
1: die 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal ja. thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, het, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet, vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten. En dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben

0: Meer kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren. Maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd. En ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat wij kunnen doen, is ja, dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. Ja, en uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live. This is it.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. My

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nou ja, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat in vergelijking met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuige van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechter zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het alleroude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug gestaan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Maar Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst eens dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken 0.0, die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie, maar blessures voorbuiden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja, ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou, daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.

0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want ja, Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan, ja, de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden, maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend, want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar.

0: En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
0: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo werd het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is. Maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk. Tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen. En dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak, of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt. Ze werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voor bij
2: gekomen. Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer is vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Nou, het zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is, man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het nog hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
3: Ja, want als je bij

0: voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan in team als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punter kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Ja. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
1: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
1: En hoe zit dat bij jullie in team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
2: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
2: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
1: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
1: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
1: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoel hockey, power jockey is een goede optie. Maar ook rolstoel voetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
1: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelje krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sport thuis ook kan laten zien.
1: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst. Natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sport. Maar zeker. Ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker.
1: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar het kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals pouwtje hockey of pouwtje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
2: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
0: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
2: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
0: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.

0: dat is mooi.
1: Ja. Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn wij er ook bij. Dat ga ik dan vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij.
2: Hopelijk. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers, wel gefeliciteerd met WK Zilver.
2: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, ja, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker
1: van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat.
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles dat komen.
2: Ja, mogen komen.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Niek Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapten Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapten Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als headpro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon naar Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Nou, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Nou, ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat was een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. We hebben dus een bedrijf opgericht, Benenskons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Dus klein is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een netwerkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk, er was een golfbaan, de Lingewalse, 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als laten we zeggen architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus in het begin gingen we al een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over the limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is in inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf. En ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter. Dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt een waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. We hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En waar de hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ja, beter kan je niet beschrijven.
3: Jeroen
2: was ook fantastisch. Ja. Is het de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emmen, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak.
2: Dus ja, je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
2: Nou, waren 6 mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Dus oh, kijk. Nou, dat is goed nieuws.
3: Nee, maar.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK de Zebeltopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Barielle. Dus wij samen.

0: dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
1: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht, wat die gozer nou weer aan nadenken. Ja, jij zegt volgend jaar al, want ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan, maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
3: Nou, ik was voor mij ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben, met beperking de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
3: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus het is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je, zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens, zeg maar, erop?
3: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon, het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dat is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard.
1: Ja.
3: Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat, zeg maar, ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
3: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer, die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè? Dat is heel goed. Hè?
1: Ja.
3: Het is heel bijzonder. Dus mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
3: Nee, maar, het is, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. En sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
0: Ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Crowdfunding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie conculega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
0: Ja, het is ook mooi. Dus wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
3: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd met. We moeten wel contact met de sport, gehandicapte sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon, Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Sepp Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer

0: praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken, is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een 500 miljoen in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyad, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor $115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor $81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van $34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, nou moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify $75 miljoen. Dus het is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de $40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach, natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten, dat Haaland weg zou gaan. PRS ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk, wat Barcelona betreft, aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, daar heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Atto Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex, als een van de sponsors van het toernooi, aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren werk. Merk heeft geen vooruitziende blik gehad. Want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts. Omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, ik kan even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is een krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport-update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben we er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met, je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel, wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22
2: kilometer.
1: Ja, dan
2: kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, het, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen

0: Wat we kunnen doen is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League. Dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk. En 8% zegt de Super Bowl. Nee, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat vergeleken met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechters zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus, maar ja, je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters, vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over. Maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen, maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè? Welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken 0.0, die overal zichtbaar is in de sport. Dus, en wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbehouden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken. Helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja, ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè? Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou, daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd. En dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zal bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 1800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd, en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor

0: Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Laten we hopen dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk, met alles wat kan.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS-groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Dus ja, wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, dus ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Dus ja, we hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in. Maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb. En nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk. Waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen. Of soms zelf een verhaal hebben. Zoals Maarten Cialinghi ook. Die zelf één nier heeft. Maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van: hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg, ook midden in de nacht bijvoorbeeld, tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken, maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer
2: nog
1: ook.
2: wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van: jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Altmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment... vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Het doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten, met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schelhuis, speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is. Maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk. Tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen. En dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan ja, wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak, of heb je een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchair stoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voor bij
2: gekomen. Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Nou, dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hobbyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het nog hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
3: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
2: Nee, het is een no-contact sport inderdaad. Maar
1: dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
2: ja, zeker.
3: Dat gebeurt wel natuurlijk.
2: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
3: De halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
2: die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
3: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
2: Absoluut, zeker.
3: En hoe zit dat bij jullie in team?
2: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen. En dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: Terug naar het toernooi. Want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
2: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België.

0: goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
1: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook in Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
0: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
1: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
0: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
1: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
0: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
1: Ja, inderdaad. Gewoon thuis sporten inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
1: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik daar ook heel veel motivatie voor om fit te blijven en op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sport thuis ook kan laten zien.
0: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sport. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
1: Zeker.
0: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
1: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powerhockey of powervoetbal, dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
2: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
1: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn. Maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken. Dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
2: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
1: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
0: Oh, dat is mooi.
2: Ja. Kijk, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
1: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
2: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
1: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen? Ja,
2: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffelsfoods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden. Dat,
2: ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. Wel. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Nick Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurs was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Nou, ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste naar Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland, samen met het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht. Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in Schotland. Daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus in het begin gingen we al een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ze hebben ja, beter kan je niet beschrijven.
3: Jeroen
2: was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak. Dus ja,
2: je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
2: Nou, waren 6 mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Dus, oh kijk, nou, dat, gewonnen, dat is goed nieuws.
3: Nee, maar.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabled Open en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij van de eerste leren kennen. Om ik was eerder met PMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en op een Barrielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
2: 23,
3: ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja,
1: ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan het nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
2: Nou, ik was, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben, met beperking de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals. Met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon. Je ziet ze allemaal stralen. Dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
2: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op het toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
2: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dus echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus is de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
2: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die hebben iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè. Dat is heel goed. Hè?
1: Ja, ja.
2: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
2: Nee, maar, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
3: Ja, ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie concollega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
3: Ja, het is ook mooi. Dus wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die hoofd zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
2: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contact met de sport, handicapsport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen, of zelfs in zijn geheel te kopen, de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyad, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudi's staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor $115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor $81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van $34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify $75 miljoen. Dus het is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de $40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm 80 miljoen en 20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op 100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is 15 miljoen euro. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens 20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van 150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor 120 miljoen per jaar. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, 120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileumaward voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Ato Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO er weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van 166 miljoen pond. Op een omzet van 633 miljoen pond. De winst in 2024 was 117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren werk, merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad, want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts, omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's, Victor, V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, we kunnen even niet leveren. We hebben geen V's meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt op. Dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BVSport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan ZTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nee, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22
2: dan kan
1: kilometer.
2: Die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, het, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, de bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten er ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Moet even kijken, Dinteloord en daarna nog Zouterlanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dagen op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is, daar wordt het

0: weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge zijn. Onze Speer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League, dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk, en 8% zegt de Super Bowl. Nou, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat in vergelijking met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1 plus 1 is 3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap, en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechter zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het aloude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar ja, je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters, vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechters zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over. Maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst instantie dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus, en wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Dus geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer en heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbehouden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluid is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan, als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja. Ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al, die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van, nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team. Dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikt het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt, dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaans-talig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van, nou, daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd. En dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zou bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daar direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Magic.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja, dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan. Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken, maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen, de schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer
2: nog
1: nog.
2: wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment... vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is. Maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk. Tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen. En dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak, of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland. En die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball, dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchair stoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voor bij gekomen.
2: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben al wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, ervoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En, maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Nou, het zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hobbyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, oh, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, nou ja, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is, man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het nog hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
3: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
2: Nee, het is een no-contact sport inderdaad. Maar
1: dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
2: ja, zeker.
3: Dat gebeurt wel natuurlijk.
2: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
3: En de halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat?
2: Die zetten de bloks inderdaad, net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
3: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
2: Absoluut, zeker.
3: En hoe zit dat bij jullie in team?
2: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen. En dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: En terug naar het toernooi. Want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
2: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
1: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
2: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
3: En als ik dan kijk naar het materiaal, hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen en zit daar dan veel verschil tussen?
2: Nou, de beste stoel vind ik die op de markt, je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook in Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
3: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
2: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
3: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
2: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
3: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
2: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
3: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
2: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sporten thuis ook kan laten zien.
3: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnors. Natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
2: Zeker.
3: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar het kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
2: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powerhockey of powervoetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
1: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
2: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn. Maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken. Dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK of 2 jaar?
2: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
3: Oh, dat is mooi.
1: Ja. Kijk, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
2: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer. 1, 2.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Basketball.
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
3: Ja, hallo.
2: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
3: Ja.
2: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
3: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
2: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
3: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
2: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk.
3: Zeker,
2: wat
3: zat. Zeker klopt. Ja.
2: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
3: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
2: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
3: Ja, klopt.
2: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
3: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
2: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
3: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
2: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
3: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
2: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
3: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
2: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
3: Ja, precies.
2: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
3: Zeker weten.
2: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen... dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
3: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar. Want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
2: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
3: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
2: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
3: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
2: Je was uitgezwommen.
3: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
2: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
3: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
2: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
3: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
2: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
3: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
2: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
3: Klopt.
2: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
3: Ja.
2: Hoe is voor jou die balans?
3: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
2: ja, dat mag nog wel.
3: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk.
2: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
3: Ja. Klopt.
2: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
2: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
3: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
3: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
2: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
3: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
2: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
3: Qua school of?
2: Qua studierichting.
3: Ik ga richting communicatie. Dus
2: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
3: Misschien wel.
2: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
3: Ja, heel veel,
2: Dat was geen verkeerd jaar.
3: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
2: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
3: Zeker.
2: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
3: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
2: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
3: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
2: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
3: Ja, precies.
2: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
3: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
2: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
3: Ja, het ging wel heel snel.
2: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
3: Zeker.
2: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
3: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
2: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
3: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
2: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
3: Ja, zeker.
2: Die combinatie
3: zeker.
2: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
3: Ja, klopt.
2: Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
2: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
3: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
2: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
3: Klopt.
2: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
3: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
2: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
3: Ja, precies.
2: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
3: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
2: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
3: Precies.
2: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
3: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
2: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
3: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
2: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
3: Ja.
2: Nou, wie weet.
3: Ja, ik hoop het.
2: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
3: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
2: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
3: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Nou, ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Één andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Benenskons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Dus kleine is een familie in Schotland. Daar hebben we dan een soort clan van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als laten we zeggen architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus in het begin gingen we al een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is in inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig met wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf. En ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter. Dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds. Dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, hè, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat was echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden een hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ze hebben ja, beter kan
3: Jeroen
2: je niet beschrijven.
3: Kansen,
2: ja, Jeroen was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was ja, heel bijzonder. Echt bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emmen, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeen protheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak. Dus ja,
2: je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
2: Nou, er waren 6 mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Oh, kijk, nou, ja, dat is goed nieuws.
3: Nee, maar ja.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabletopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat was in 22, volgens mij, voor de eerste leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Nou, wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
2: 23,
3: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En ja, het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja,
1: ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
2: Nou, ik was voor mij bezoek de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
2: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
2: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
2: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè? Dat is heel goed. Hè?
1: Ja.
2: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
2: Nee, maar, het is, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Voor die, en sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
3: Ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie conculega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
3: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die hoofd zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
2: Nou, dat wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contacten met de sport, gehandicapte sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Sipgolf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending.
2: Zeker.
1: David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit is Uniek. Sportsporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: the way.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Dede Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Let's go. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaken, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: PIF, het Public Investment Fund, heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de LIV Golf Tour, waar ze een half miljard in hebben gestoken, zo ongeveer. Toch blijven ze sport wel als prioriteit houden, want we weten ook, het PIF is eigenaar van volgens mij 3 of 4 clubs uit de Saudi Pro League. Nu hebben ze toch allerlei mensen uit het private equity uitgenodigd om ook Pro League clubs te gaan kopen.
2: Ja, ze hebben weliswaar een oorlogskas in dat Public Investment Fund van 650 miljard. Dus dat is nogal wat. Maar ik vind het een begrijpelijke move dat ze nu zeggen van ja, we investeren veel in sport. Blijven we ook zeker doen, ondanks het falen tussen aanhalingstekens van de LIV Golf Tour. Maar we zien dat de sport voor ons helpt om het toerisme te promoten. Maar ze nodigen dus nu inderdaad vooral private equity fondsen uit om in eerste instantie ook een aandeel te kopen of zelfs in zijn geheel te kopen de clubs in de Saudi Pro League. Want de PIF is daar eigenaar van Al Riyadh, van Abha, van Al Fateh en van Al Thai. En ook nog Al Shula. Ja, het zijn allemaal vreemde namen natuurlijk. Die clubs die zijn in de aanbieding. En er zouden volgens datzelfde PIF al ruim 80 geïnteresseerden zich hebben gemeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief en ik hoop dat ze de waarheid spreken. Maar het is natuurlijk ook veel gezonder als die clubs niet allemaal eigendom zijn van één instituut. Eerder trok het PIF zich terug uit de LIV Golf Tour, zoals net al geconstateerd. Dat wilde maar niet van de grond komen, ondanks de vele tientallen miljoenen, of zeg maar rustig de honderdtal miljoenen die ze er om de oren vlogen. Maar de kroonprins himself, Mohammed bin Salman, haastte zich te communiceren dat sport nog steeds zeer hoog staat genoteerd en dat hij er trots op is dat zijn land het WK voetbal 2034 mag organiseren. Dat roepen we natuurlijk op het moment dat het WK plaatsvindt is natuurlijk extra slim. Hij zei er overigens niet bij, en dat begrijp ik ook wel, dat kort nadat dit laatste bekend werd, Saudisch staatsbedrijf Aramco, de grootste olie- en gasproducent ter wereld, voor ruim 150 miljoen per jaar sponsor is geworden van FIFA. Dus dat is een handjeklap situatie geweest tussen Infantino en Mohammed bin Salman. Want we weten dat Infantino graag in het gezelschap verkeert van wereldleiders en koningen. En we weten dat Mohammed bin Salman een oorlogskas heeft van heel veel geld. En dat hij die WK prestigieus wil binnenhalen. Dus dan tekent Aramco als nu grootste sponsor van FIFA voor de komende, zeker reken maar op, van 10 jaar.
1: Dan Real Madrid, want de verkiezing om het presidentschap is voorbij. Het is wederom Florentino Perez, die is herkozen tot president. En hij is gelijk maar eens voortvarend van start gegaan als een nieuwe ambtsperiode.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk allemaal verzameld om direct te kunnen scoren na zijn herverkiezing. Want die heeft hij dik gewonnen. De hoofdsponsor Emirates heeft het contract met de Koninklijke Madrid verlengd tot en met 2031 voor 115 miljoen dollar per jaar. Emirates staat al sinds 2013 op het witte shirt van de Koninklijke. De huidige overeenkomst was voor 81 miljoen per jaar, dus dat is een behoorlijke toename. Een groei dus, een groei van 34 miljoen. En dat na een zo goed als mislukt seizoen voor Real Madrid. Dus mijn conclusie is heel duidelijk. Het plafond in de bedragen is nog lang niet bereikt. Elke keer weer vraag ik me af, nou moeten we toch ergens aan een plafond zitten? Want die bedragen die worden zelfs voor mij enigszins ongeloofwaardig bijna. Maar goed, in ieder geval is dit het hoogste hoofdsponsorschap in het betaalde voetbal wereldwijd. Barcelona vangt van Spotify $75 miljoen. Dus dat is nogal een verschil. Er is een verschil van om en bij de $40 miljoen. Manchester United ontvangt van Qualcomm $80 miljoen. En $20 miljoen voor Betway voor de trainingskleding. Dus die zit op $100 miljoen. Handig van de herkozen voorzitter van Real Madrid om dit nu direct na zijn herverkiezing natuurlijk bekend te maken. Met die herverkiezing van Florentino Perez als voorzitter is de komst van Mourinho als trainer, coach, natuurlijk een feit. Want dat had hij al aangekondigd. De afkoopsom voor Mourinho bij Benfica is €15 miljoen. En de komst van Denzel Dumfries van Inter. Die kan weg bij Inter contractueel voor slechts tussen aanhalingstekens €20 miljoen. Dus die is ook al zo goed als een zekerheid. Want ook dat heeft Perez beloofd. Dus dat zal hij binnenkort ongetwijfeld ook helemaal bevestigen. Verder heeft hij geroepen, en dat is nog met enige vraagtekens omgeven. Hij zou binnenkort een zeer smaak- en spraakmakende speler bekendmaken. Die zal worden aangetrokken voor een bedrag van €150 miljoen. Gespeculeerd wordt dat dat Bayern München's Michael Olise zou zijn, hè, de Fransman, die ook schittert op dit moment in de Franse ploeg. Hij maakte natuurlijk ontzettend veel indruk in de Champions League, waar hij bij Bayern München speelt. Ook zou natuurlijk speculatief Erling Haaland genoemd worden, maar Manchester City bestrijdt dat in alle opzichten dat Haaland weg zou gaan. Perez ontkent zelf ook dat deze speculaties, dat het nog Olise is en nog Haaland. Maar goed, ontkenning in het voetbal zegt weinig. Trouwens, diezelfde Florino Perez zit niet stil. Dat mogen duidelijk zijn. Want behalve Emirates verlengde ook Adidas voor maar liefst 8 jaar voor €120 miljoen. De twee, Real Madrid en Adidas, zijn al sinds 1980 met elkaar getrouwd. Dus een 50 jaar huwelijk zit eraan te komen. Nou, Barcelona en Nike zitten volgens mij op een vergelijkbaar bedrag, €120 miljoen. En dat is dus eigenlijk wat Barcelona betreft aanzienlijk meer dan de hoofdsponsor die op het shirt staat.
1: Ja, ik vraag me af, op welke positie zou Real Madrid dan zo'n speler nodig hebben? Want het lijkt me met Mbappé in de spits dat je niet een nieuwe spits gaat halen. Dus misschien een Salah of zo, dat gaat ook niet worden. Dus dan ga je misschien toch een andere positie zoeken.
2: Ja, ik vind het ook merkwaardig. Want Mbappé laat alweer zien, ook nu in Amerika, hoe goed hij is. Nou, dan heb je natuurlijk onze vriend, hoe heet hij nou?
1: Oh, Vinicius Junior.
2: Ja, Vinicius Junior. Die heb je dan, dus als hij het over een spits heeft, zou hij al hooguit over een rechter vleugelspits kunnen spreken. Maar ja, dan komt Haaland niet in beeld en Olise misschien. Maar ja, wie het weet mag het zeggen. Het is natuurlijk weer spanning oproepen en dat heeft elke club nodig.
1: Precies. Dan even wat weetjes, Frank.
2: Ja, de jaarlijkse, ik ben nu in Nederland. De jaarlijkse sponsoringen zijn weer bekendgemaakt. Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt voor sponsors in de kunst, in de cultuur, maar ook in de sport. En in die categorie sport waren Odido, niet geheel onverwacht wat mij betreft, en Feyenoord en Mediamarkt de grote winnaars. Er was overigens een extra jubileum award voor het tennisspectakel ABN AMRO Open. Dat vind ik ook terecht, want het toernooi in Rotterdam dat bestaat al 25 jaar. En continuïteit in sponsoring is natuurlijk een mooi iets. En het feit dat ABN AMRO de weer heeft bijgetekend, zegt genoeg. Dan het Mercedes Formule 1 team, dat het zo goed doet dit jaar, boekte in 2025 seizoen een winst van £166 miljoen op een omzet van £633 miljoen. De winst in 2024 was €117 miljoen, dus een aanzienlijke groei. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze winst in 2026 nog verder zal stijgen. Want Kimi Antonelli die zit nu al goed op koers voor een wereldkampioenschap. Dus het ziet er goed uit voor het Mercedes Formule 1 team. Dan tenslotte David Sullivan. Dat is de groot aandeelhouder van de degradeerde Engelse club West Ham United. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat heeft plaatsgevonden enkele tientallen jaren in het verleden. Maar goed, 7 vrouwen kwamen naar voren en vertelden hun verhaal. Dat die 77-jarige David Sullivan bemiddelde in het verkrijgen van modellenwerk voor de dames in ruil voor seks. Nou, David Sullivan natuurlijk ontkent alles.
1: En dan tot slot, Frank, sluiten we af met de groene en gele kaart. Voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, groen is eigenlijk al een tijdje geleden, maar ik heb het bewaard, want ik vind het dermate leuk en goed. Tijdens de laatste set van de Roland Garros finale in Parijs, bij de mannen, heeft Rolex als een van de sponsors van het toernooi aangeboden dat de laatste set, ook bij de onderbrekingen van wisselen van de spelers, helft van het court, geen reclame. En dat werd voor en na afloop van die laatste set bekendgemaakt. Deze set was reclamevrij, u aangeboden door Rolex. Ik vind dat een hele creatieve vorm van sponsoring. Dus het weghouden van reclame. Terwijl je zou zeggen, als je sponsor bent, doe je zoveel mogelijk reclame. Maar het weghouden van reclame levert natuurlijk dusdanig veel sympathie op. Zeker in de laatste set van een finale. Dus een hele mooie groene kaart voor Rolex. Het geel gaat wat mij betreft naar Adidas. Het is toch niet het onervaren merk. Heeft geen vooruitziende blik gehad, want de merken Nike, Puma en Adidas bereiden zich altijd erg goed voor op zo'n wereldkampioenschap. En ze hebben natuurlijk voldoende shirtjes paraat om te verkopen aan de fans in het kader van merchandising. Nou, compleet vaak die shirts met de namen van de favoriete spelers erop van de fans. Nou, Adidas blinkt nu uit door een hevige vertraging met de shirts, omdat men wordt geconfronteerd bij Adidas dat er een probleem is dat er niet voldoende V's zijn. En er zijn nogal wat V's in de Duitse ploeg, gezien de topspelers als Havertz, Undaf en Pavlovic. Dus ik vind dat een hele slordige fout van het grote merk Adidas, die toch voorbereid zou moeten zijn op een merchandising sale. Want een belangrijk deel van hun inkomsten, van de sponsorinkomsten van Adidas als sponsor van het WK, moet komen uit de verkoop van shirts. Dus een gele kaart voor deze slordigheid.
1: Ik vind het wel mooi. Ja, sorry, ik kan even niet leveren. We hebben geen feest meer.
2: Ja, het is krankzinnig.
1: Oh, maar dat slijt al. Dit is toch echt. Oh, dit is wel echt een flater hoor. Hoe kun je nou. Het is ook niet echt 's werelds meest gebruikte letter of zo. Dat er te veel V's zijn uitgegeven of zo.
2: Ja, misschien hebben ze uit het verleden een ervaring dat ze met een hele hoop V's zijn blijven zitten of zo. Maar ik begrijp het ook niet. Je gaat toch de spelerslijst langs. En dan zie je toch een behoorlijk aantal V's. Dus dan sla je ze toch in. Maar goed.
1: Ja, het lijkt wel Sesamstraat. Dit shirt wordt u aangeboden door de letter V.
2: Ja.
1: Maar goed, dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe Beversport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in. Maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, is zeker iets wat ik wel meegekregen heb. En nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het gewoon van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen. Of soms zelf een verhaal hebben. Zoals Maarten Cialinghi ook. Die zelf één nier heeft. Maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van: hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg, ook midden in de nacht bijvoorbeeld, tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van: jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, we weten het allemaal, hè, hoeveel geld er omgaat in de sport. Iemand die elke week alles weer voor ons op een rijtje heeft is sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We ontkomen er niet aan. Het WK voetbal is begonnen, Frank. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Allereerst met een consumentenonderzoek. Want we zijn nu eigenlijk de eerste speelronde. Die hebben we achter ons gelaten. Hè. We gaan beginnen aan de tweede speelronde van de pool. Hoe bevalt het eigenlijk bij het publiek? Hoe kijkt de consument naar dit WK?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, Robert, terecht natuurlijk dat we daar veel aandacht aan besteden. Want het is het overheerst de sportkalender op dit moment. Dus het zou niet passend zijn als we dat daar helemaal aan voorbij zouden gaan. Nou, wat extra relevante informatie over het WK is dat er is een consumentenonderzoek tot op heden. Wereldwijd de consumenten gesteld voor de vraag welke sponsordeals in de sport maken het meeste impact op jou? Nou, het antwoord is 29% zegt het WK voetbal, 21% zegt de Olympische Spelen, 9% zegt de UEFA Champions League, dat valt mij best een beetje tegen eigenlijk, en 8% zegt de Super Bowl. Nou, die 8% is natuurlijk vooral Amerika. Opkomende markten, vaak toch extra interessant voor wereldwijd opererende bedrijven, tonen nog indrukwekkendere cijfers. Zo kiezen 60% van de inwoners van Indonesië het WK voetbal als het meest waardevolle sportevenement voor sponsors. 55%, dus niet veel minder, in de Verenigde Arabische Emiraten. En 54%, helemaal niet minder, in Saudi-Arabië en 45% in Mexico. Dus dat zijn best wel hoge cijfers in emerging markets. Van de mensen die zeggen het WK te gaan volgen, zegt 56% duidelijk de sponsors te registreren. En onder jongeren van 18 tot 34 jaar is dat zelfs 66%. En als ik teruggrijp naar die 56% van alle leeftijden dus, zegt 43% de sponsors te registreren via televisiecommercials en boarding bij de wedstrijden en 41% via social media. Dan tenslotte, FIFA voorspelt dat het WK-voetbal gevolgd zal worden door 5 miljard kijkers. Dat is wel cumulatief, dus er zitten wel dublures bij. En tenslotte een in mijn ogen zeer waardevolle en juiste constatering dat de successen onder de sponsors worden niet gescoord door de merken alleen die zichtbaar zijn, hè, van logo's en dure hospitalityprogramma's, maar door de merken die zich echt hebben verankerd in het WK en het doordacht activeren in hun communicatie met de fans en met de media. Ook samenwerken met andere sponsors biedt, zeker naar mijn mening, maar dat in vergelijking met voorgaande toernooien, biedt dat meer herkenbaarheid en meer resultaat dus op voor de sponsors. Dus daar moeten de sponsors toch nog eens even heel goed over na gaan denken, dat ze niet alleen maar zelf willen scoren, maar in samenwerking met een andere sponsor die totaal niet bijt, zou wel eens een 1+1=3 effect kunnen opleveren.
1: Nu ben ik wel benieuwd, Frank. Jij hebt natuurlijk ook heel veel wedstrijden zitten kijken dit WK. Wat is nou, als we het hebben over sponsorregistratie, het registreren van sponsor en sponsorborden, nou bij jou de meest in het oog springende reclame? Wat was jou het meest bijgebleven?
2: Nou, wat mij wel opvalt is dat toch sommige bedrijven die toch vele tientallen miljoenen betalen voor dit sponsorschap en die zich hoofdzakelijk concentreren op de zichtbaarheid, waar ik echt op tegen ben, maar goed, dat gebeurt wel, dat veel van die bedrijven die reclameborden en de logo's vrij onduidelijk, zelfs zeer onduidelijk invullen, waardoor ze nauwelijks leesbaar zijn. Een goed voorbeeld vind ik Qatar Airways. Die vallen mij erg op door de goede kleurcombinatie die ze hebben gekozen, van een beetje bruinig met witte diapositieve letters. En hele grote letters en dus duidelijk leesbare teksten. Qatar Airways, World's Best Airline. Dat vind ik getuigen van goed nadenken, of het reclamebureau van die onderneming, van die luchtvaartmaatschappij, dat die goed hebben nagedacht. Verder vind ik, ja, Adidas is natuurlijk zeer nadrukkelijk zichtbaar, omdat ook Adidas heeft besloten om dit WK niet alleen boarding te hebben, maar ook de scheidsrechter zeer nadrukkelijk te voorzien van 3 streepjes. Het alleroude kenmerk van het merk. In voorgaande WK's had FIFA misschien wel bedongen van die 3 streepjes vinden we te dominant, maar nu heeft Infantino dat kennelijk goedgekeurd. En nu zijn de scheidsrechters wel zeer nadrukkelijk gekleed in Adidas. Dat roept bij mij overigens wel de vraag op. En dat is een beetje speculatief van mijn eigen kant uit. Wil de consument eigenlijk wel geassocieerd worden met een scheidsrechter? Is het cool om in kleding te lopen die ook door scheidsrechters wordt gedragen? Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover, Robert.
1: Nou, maar als je kijkt dat wereldsterren als Messi ook gewoon in Adidas spelen, dan denk ik dat dat wel een beetje elkaar uitbalanceert, gok ik zo.
2: Ja, het zou zeker kunnen, want natuurlijk hebben ze zeer nadrukkelijk een aantal sterren onder contract die ze optimaal gebruiken. Maar je kunt je toch afvragen dat de doelgroep, toch zeer belangrijk, de jeugdige doelgroep, genoodzaakt om kleding te kopen waar scheidsrechters in lopen. Een scheidsrechter heeft toch over het algemeen een beetje suffig en een beetje ambtenaarachtig, zou ik bijna willen zeggen, imago. Dus. Maar je hebt hartstikke gelijk natuurlijk. Messi compenseert waanzinnig veel en andere sterren die ze hebben ook.
1: Wat ik wel trouwens gaaf vind aan die scheidsrechterskleding is dat ze ook de naam van de scheidsrechter in de nek hebben staan. Dus het zijn wel echt gepersonaliseerde shirts.
2: Ja, weliswaar met kleine letters vind ik. Had het dan goed gedaan, zoals de spelers ook, met hun naam groot op de rug staan. Dat zou ik in ieder geval een benefit hebben gevonden voor de scheidsrechter zelf. Nu komen ze een beetje heel erg bescheiden over, maar goed.
1: Maar terugkomend op mijn vraag nog. Wat mij het meest opviel is of de hele tijd bijblijft en wat ik de hele tijd voorbij zie komen is het reclamebord van Michelob Ultra. Ik weet niet of jij weet wat dat is, Frank?
2: Nee, weet ik niet. En er is ook een andere sponsor die ik straks even ga noemen. Maar ik ook absoluut niet weet wat dat is.
1: Nou, Michelob Ultra is blijkbaar een biertje. Maar het is zo'n schrijfstijl dat ik eerst dan dacht van, hè, welk sigarettenmerk is dit dan? Maar toen bedacht ik me, tabakreclame is natuurlijk al jaren uit de boze. Dus ik vroeg me af van, wat is het? Maar het valt me de hele tijd op, zo de manier waarop het geschreven is. Ik denk dat ze dat dan best wel goed voor elkaar hebben.
2: Ja, maar als het een biertje is, dan moet het zijn van de Anheuser-Busch InBev. Want die zijn een van de sponsors van het toernooi en het is de grootste brouwerij ter wereld. Dus dan is het kennelijk misschien een 0.0 biertje, omdat die markt is natuurlijk enorm in opkomst. Als antwoord ook op Heineken een 0.0 die overal zichtbaar is in de sport. Dus wat ik ook wel creatief vind, is dat met die, enerzijds ben ik er hartstikke tegen, die 2 keer 3 minuten in iedere helft zogenaamde drinkpauze is puur voor commercials. Maar tijdens die drinkpauze wordt er op het grote scherm in de stadions, wordt er heel nadrukkelijk reclame gemaakt voor de frisdrankjes van Coca-Cola, die te koop zijn natuurlijk in het stadion.
1: Ja, overigens, het is een craft beer met 6%, maar dat even terzijde. Geen 0.0 dit keer. Dat zijn sponsoren die het op zich goed voor elkaar hebben. Sommige sponsoren die willen ook nog eens de plank een beetje misslaan. En in dit geval niet zomaar een sponsor, maar gewoon het grote Coca-Cola.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een risico, hè. Je kunt het natuurlijk altijd kiezen voor de veilige weg, maar dan ben je een beetje neutraal en grijs. Ben je een sponsor die echt wil scoren, dan moet je af en toe je nek durven uitsteken. Nou, Coca-Cola is van oudsher sponsor van het WK voetbal. En 2 maanden geleden legde Coca-Cola de Engelse Chelsea-ster Cole Palmer vast als een zekerheid dat hij zou worden geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Want het is een hele goede voetballer, maar heeft indruk gemaakt het afgelopen seizoen. Dus hij werd aangesteld als ambassadeur in hun activatieprogramma rondom het WK. 6 weken later, nadat Coca-Cola hem had vastgelegd, maakte de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn 26 spelers bekend. En wat bleek? Cole Palmer was niet geselecteerd. Coca-Cola maakte er de afgelopen decennia een punt van alleen spelers vast te leggen voor campagnes die zeker zijn van selectie. Maar blessures voorbehouden uiteraard. Maar hier hebben ze dus een keer misgegokt. En op 22 april annonceerde Coca-Cola, nog voordat de squad bekend was gemaakt, met veel lawaai en veel tromgeroffel, dat Cole Palmer was gecontracteerd als gezicht van Coca-Cola voor de komende 3 jaar. Nou, hij werd geannonceerd als Cole Palmer will front Coca-Cola and Powerade activations across the Premier League and the FIFA World Cup 2026. Nou, naar verluidt is het contract tussen Coca-Cola en Palmer een 4 miljoen dollar deal per jaar. En dit soort contracten bevatten overigens nooit een clausule voor als je niet wordt geselecteerd, want dat accepteren de spelers niet. Dus Coca-Cola zit nu een beetje tijdens het WK opgescheept met Cole Palmer, die thuis zit voor de buis, maar die straks wel weer in de Premier League gaat spelen, uiteraard.
1: Aan de andere kant, hij heeft nu wel tijd zat voor allerlei activaties natuurlijk.
2: Ja, en als we slim zijn, dan gebruiken ze hem toch nog in een soort analyse van wedstrijden of wat dan ook. En Coca-Cola is natuurlijk zeer ervaren en slim in dit soort situaties. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ongetwijfeld met iets komen waarin hij toch zichtbaar zal zijn.
1: Ja, getuige die fantastische 4-2 overwinning op Kroatië miste het team van Engeland hem ook niet echt wat dat betreft. Dan, als we het toch hebben over het WK voetbal en sponsoren. FIFA maakte bekend dat ze vlak voor de start van het WK 3 extra sponsors hebben aangetrokken.
2: Ja, dat is best wel opvallend, want de sponsoring viel behoorlijk tegen. Die was begroot op 2,8 miljard inkomsten. Nou, dat is op geen stukken naar gehaald. Dus ze hebben inderdaad, zoals je zegt, op het laatste moment hebben ze nog even 3 sponsors weten te strikken. Het cryptobedrijf Kraken, het softwarebedrijf Salesforce en Interrapidissimo. Nou, dat laatste bedrijf is voor mij een groot vraagteken, helemaal onbekend, maar goed.
1: Heb ik wel op de boardingen zien staan, ja.
2: Ja. Ik vermoed dat het late moment overigens van het vastleggen van deze 3 sponsors heeft te maken met te hoge vraagprijs van FIFA. Maar dat die bedrijven hebben uiteindelijk gewoon gezegd, dan doen we het niet. En in het licht van die begroting die tegenviel, dus ik zei net al die 2,8 miljard die op geen stukken naar gehaald zijn, heeft Infantino denk ik op een laat moment gezegd van nou laten we deze 3 dan maar toch binnenhalen tegen een gereduceerde prijs. Dan hebben we nog wat. Kraken is overigens ook sponsor van het Williams Formule 1 team, dus dat is geen onbekende in de sportwereld. En ze zijn ook sponsor van Atletico Madrid en van Tottenham Hotspur. Salesforce kennen we natuurlijk ook uit de Formule 1 als softwarebedrijf. Maar dat Rapidissimo is een Colombiaans logistieke grootheid die nieuw is, wat mij betreft althans, in sponsorland. Maar goed, FIFA gebruikte het moment van bekendmaking ook om te openbaren dat sponsor Anheuser Busch, daar hadden we het net al over, de bierbrouwerij, het contract met 4 jaar heeft verlengd tot en met het WK van 2030.
1: Maar ik ben wel benieuwd of het voor het hele WK geldt dat van dat Interrapidissimo. Want ik moet zeggen, ik heb het gezien, maar dat was toevallig bij een wedstrijd die in Mexico gespeeld werd. Nou is dat natuurlijk Spaanstalig. Maar ik weet niet of het nou ook in dan de VS of Canada, of misschien dat het alleen een lokale sponsor voor Mexico tussen haakjes is.
2: Zou zomaar kunnen. Hè. Ze zijn tegenwoordig veel meer flexibel dan vroeger bij zo'n WK. Waar alle stadions precies hetzelfde. Er zijn nu al mogelijkheden voor de sponsors om te zeggen van nou daar wil ik wel staan en daar wil ik niet staan. Dus die flexibiliteit die is geïntroduceerd en dat begrijp ik ook. Dat vind ik ook een goede beslissing.
1: Nou dan wat het WK-blok betreft, tot slot nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, het gezaghebbende medium The Athletics bracht een analyse naar buiten over de 200 players to watch. Nou, en dan heb ik het uiteraard ook over het WK. In deze 200 noemde The Athletics 6 Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Mickey van der Ven en Jorel Hato. Oh ja, en dan nog eentje, want ik moet er 6 noemen. Tiani Reinders. Het zou zomaar moeilijk kunnen zijn om Hato te volgen, want ik vrees voor Jorel dat hij vooral de bank zou bezetten. Maar dat even als een terzijde. Vervolgens, na de winst van het Amerikaanse team op Paraguay, 4-1, zijn de prijzen voor de volgende wedstrijd van de ploeg, de Amerikaanse ploeg, gestegen naar $1800 voor het goedkoopste kaartje. Vrijdag speelt de ploeg tegen Australië. En zoals ik al zei, die 800 is dus voor de goedkoopste nog beschikbare tickets. Opvallend is dat tot nu toe heeft het FIFA Dynamic Price System voor de Nederland-Japan wedstrijd in Dallas de hoogste prijstoename opgeleverd van het hele toernooi tot nu toe. Dus Nederland is kennelijk erg populair in de Verenigde Staten. Intussen, als laatste nieuwtje van het WK, heeft FIFA ruzie met Fox, de zender. Want de zender kocht de rechten voor 485 miljoen. Het is overigens niet exclusief voor Amerika, want dat is natuurlijk vele malen hoger. En misbruikte direct die 2 keer 3 minuten drinkpauze. Nou, FIFA schrijft voor, en dat vind ik dan nog terecht, als je überhaupt over dit fenomeen als terecht kunt praten, dat voor minimaal 30 seconden voordat het spel wordt hervat, moeten de zenders live terug zijn op het veld. Met andere woorden, de televisiecommercials mogen maximaal 2,5 minuut duren. Fox kwam bij de openingswedstrijd al 10 seconden te laat terug, met andere 40 seconden. Dus FIFA heeft daarin direct een ongetwijfeld hebben ze een clausule in het contract. Als jullie je niet houden aan die regels, dan krijgen wij een extra geld, want dan krijg je een boete. Want bij FIFA gaat het per slotverrekening vooral om het geld.
1: Ja, ik heb wel eens wel gehoord dat er dus een wedstrijd was waarbij de scheidsrechter moest wachten bij het na een drinkbreak hervatten van de wedstrijd, omdat nog de televisie in een commercial break zat.
2: Ja, je moet maar eens opletten ook, Robert, en dat zal je ongetwijfeld doen, en ook de luisteraars. Je ziet ook bij de aanvang van de wedstrijd en bij de rust en bij die 3 minuten pauzes, zie je iemand langs de zijlijn staan en die staat met zijn arm wijd en zodra hij zijn arm intrekt, kan de scheidsrechter fluiten. En dat is helemaal afgestemd op de televisiecommercials.
1: Dit was hem weer voor deze week, Frank. Ik ben volgende week even op vakantie. Dus wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe BV Sport Update.
2: Hartstikke goed. Heb een hele lekkere vakantie hier, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja, dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: met alles wat kan.
2: Ja, mocht komen. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
0: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.